Or ik bouw de heet maar zijn koolische spalpin van oog. Zijn keel aan hier en daar is daar de mischa wie mij zo gesast. Zijn daar nu la daar is daar de mischa wie mij boer kraat. Ach en zie u la daar is daar de mischa. Waar ik hoek het pan ter agel. Ach god de gunschen is een aher daar een hier me fesle falem. Fi mishala brar warg ghar khan gusan shagat sama bashtakh gusan mesh das khma kula bal gusas me glikh na gart magli ushta kharan ban alana rasuls knol ma fahi akh yun dor bi washin go majnar hisna in spalpin fano Si Michel Abra, he sing alles fin yawn e kalafon, bin berakas nyaskan separtin e slatan e salin